verjaardag. Toos Toverhoed en haar vriendje Morrel wandelen door het bos. Toos is erg opgewonden, omdat ze morgen jarig is. Ze praat 100 uit. Oh, ik ben zo benieuwd naar de cadeautjes. En ik hoop dat mama aan mijn kikkertaart heeft gedacht. En Toos, roept Morrel opeens. Hou op met je gezeur. Toos schrikt van Morrels reactie. Verveel ik je? Oh, sorry. Ja, je verveelt me, schreeuwt Morrel. Alles verveelt me. Dit saaie bos verveelt me. Al de bomen zijn altijd maar groen en de vogels zijn stom. Verbaasd kijkt Toos naar haar vriend. Zo kent ze Morrel helemaal niet. Zwijgend lopen ze naar huis. De volgende ochtend heel vroeg zwaait de slaapkamerdeur open. Toos en Morrel zitten meteen rechtop in hun bedjes. Mama Hocus Pocus en papa Simsalabuik komen luid zingend binnen. Lang zal ze leven, lang zal ze leven. Hoera, Kertoos, ik ben jarig! Proficiat, meisje, zegt mama Hocus Pocus. En ze geeft haar dochter 3 zoenen op haar wang. Van haar vader krijgt Toos een dikke knuffel. Hij heeft een cadeautje bij zich. Toverknikkers, roept Toos blij, zodra ze het pakje heeft opengemaakt. Kijk, Morrel, dit zijn knikkers die lijken te leven. Zie wel? Een van de knikkers springt inderdaad uit haar hand en draait vrolijk rondjes over de vloer. Leuk, hè, Morrel? Mwa, antwoordt Morrel. Dan geeft mama Hocus Pocus een groot langwerpig cadeau aan Toos. Wat zou het zijn, Morrel? Gretig scheurt ze het papier eraf. Vast een voetbal, lacht haar vader. Een nieuwe heksenbezem! Hoera, juicht Toos. Dank jullie wel! Ik hoop dat het vliegen je nu wat beter af zal gaan, zegt Hocus Pocus. En we hebben nog een verrassing, zegt Simsalabuik. Hij haalt het deksel van een grote doos. Er zit een roze taart in, met kikkertjes en spinnen van suiker erop. Helemaal alleen voor jou, zegt mama Hocus Pocus. Dat wou je toch zo graag, een taart voor jezelf? Heerlijk, roept Toos. Ze neemt meteen een lik. Maar Morrel mag ook. Nee hoor, ik heb niet zo'n trek, zegt Morrel. Even later bij het ontbijt komt hij niet opdagen. Vreemd, zegt Simsalabuik. Ik heb nog nooit meegemaakt dat Morrel geen honger heeft. Ik vond hem vanmorgen ook al zo stilletjes, merkt Hocus Pocus op. Zou al wat zijn? Gisteren deed hij ook zo raar, zegt Toos. En ze neemt een grote hap van haar boterham met lichtgevende honing. Wat later zit ze naast haar grote vriend onder de hoge boom in de tuin. Zeg Morrel, je doet zo anders de laatste tijd. Is er iets? Moi, bromt Morrel. Wil je het vertellen? Vraagt Toos. Moi, misschien. Je mag wel een stukje van mijn taart, zegt Toos. En ze legt haar hand op zijn knie. Nee, hoef ik niet, zegt Morrel. Maar normaal ben je gek op taart. Wel nee, zegt Morrel. Ik wil alleen maar... Weer zwijgt hij. Wat? Wat wil je? Ik wil ook wel eens jarig zijn. Toos haar mond valt open. Dat had ze niet verwacht. Maar natuurlijk, denkt ze. Morrel is nooit jarig, want hij is nooit geboren. Mama Hocus Pocus heeft hem tenslotte getoverd, zomaar op een dag, omdat Toos zich verveelde. Ze kijkt naar haar bedroefde vriend en heeft meteen een plannetje in haar hoofd. Een week later worden Morrel en Toos opnieuw vroeg gewekt, door vrolijk gezang. Hocus Pocus en Simsalabuik komen binnen. Ze ploffen een heleboel cadeaus op Morrels bed. En er is ook weer een grote taart. Lieve Morrel, gefeliciteerd! Toverd, roept mama Hocus Pocus en ze geeft hem een dikke kus. Proficiat, vent, lacht Simsalabuik. Het is vandaag precies 4 jaar geleden dat Hocus Pocus jou getoverd heeft. Je bent dus jarig. Jarig? Ik? Morrel snapt het niet meteen en staart naar de grote stapel pakjes. Wat een boel, fluistert hij. Sorry dat we jouw verjaardag al 3 keer zijn vergeten. Vandaag vieren we ze allemaal tegelijk. Het is geweldig, stamelt Morrel.
En dan heb je nog niks gezien, lacht Toos, die het natuurlijk allemaal bedacht heeft. Kijk eens naar buiten. Morrel staat op en loopt naar het raam. Wat krijgen we nou? De hele wereld ziet er anders uit. De bomen zijn niet groen, maar hebben alle kleuren van de regenboog. Er schijnt een lichtblauw zonnetje in de roze lucht. Vreemde vogels met vlindervleugels en kroontjes op hun kop fladderen voorbij. Heeft mama allemaal voor jou getoverd, zegt Toos trots. Wauw, roept Morrel uit. Het is prachtig. Hij krijgt tranen in zijn ogen. Als alle cadeautjes zijn uitgepakt, stopt er een vreemde koets voor het huis. Morrel ziet dat er twee eenhoorns voorgespannen zijn. De koetsier lacht. Uw rijtuig is klaar voor vertrek, meneer Morrel, roept hij. Huh? Waar gaan we naartoe? Vraagt Morrel. We gaan lekker ontbijten in Toverland, vertelt Toos. En natuurlijk blijven we er spelen. Het wordt een onvergetelijke dag. Pas als het donker is, stappen ze weer in de koets. Zeg Toos, vraagt Morrel, wil je thuis nog een stukje van mijn taart? Mwah, nee, hoef ik niet, zegt het heksenkind ongeïnteresseerd. Huh? Morrel kijkt verbaasd. Dan schiet Toos in de lach. Ja, natuurlijk lust ik een stuk, gekkie. Ze geeft hem een kus. Proficiat nog, Morrel. En vrolijk zingend rijden ze naar huis.

0: In het midden van de 18e eeuw overspoelden golven van geweld onze Brabantse kempen en het Limburgse platteland. Horden van gewetenloos boevenpak trokken plunderend en brandstichtend door onze vrede gedreven. Zij noemden zich de bokkenrijders, naar schimmige luchtgeesten, die volgens een middeleeuwse mythe op bokken gezeten door de donkere nachtelijke hemels zwermden en zelfs afgesloten huizen konden binnendringen.
1: De bokkenrijders, Annekebroer, dat is het. Ze moeten ze uitroeien met wortel en tak, dat moeten ze.
2: Ja, dat zeker, Marie, dat zeker. Ik heb gehoord dat ze verleden nacht de steen van Arjan de Stoer hebben platgebrand en alles van waarde hebben meegenomen.
3: Oh ja? Het is toch niet waar, Warren?
1: Annekebroer, dat is.
3: Ze zeggen dat hun ogen licht geven in den donkere en dat ze zo rap zijn dat het noodlot u treft als een donder.
1: Gezwets, dat zeg ik u. Achterbakske peupel dat met lage streken en omkoperij het gewone volk knikt. Laat ze de land hier maar eens beroven, dan komen ze van een koude kermis thuis.
0: De mythe verhaalt dat dit duivelse leger van bokkenrijders zijn einde vond in een gruwelijke slag. Hoog in de hemelen boven de Postelse abdij. 60 lange jaren oefenden de benden een waar schrikbewind uit over de plattelandsbevolking. Hun satanische gildeteken, een bokkenpoot, vervulde een ieder met huiver en angst.
2: Vervloekt zijn die bokkenrijders, de parasieten van deze streek en de Hugo in het bijzonder.
1: Het is een goddeloze doerak, die Hugo. Met zijn lange zwarte manen is het een duvel gelijk. Wanneer hij in de buurt is, bent uw leven niet zeker.
3: Om nog te zwijgen over haven en goed.
1: Zelfs de grendels voor de valdeur houden hem niet tegen.
3: Ach, heren, wie zal ons kunnen verlossen van zulke kwelgeesten?
2: Een godslastelijke bandiet, dat zeker. Maar bedenk wel, hoogmoed komt voor den val.
4: Dat kan wel zijn, jonge peer. Maar voorlopig trekt hij zich daar niets van aan.
1: Als jongeling deugde niet Ali. Altijd tegen het regeur in. Je zag het toen al aankomen dat je in een deugniet zou worden.
0: Hoort hier het verhaal van Hugo. Hugo van de Loonse Duinen. Die zich bij dit gemene pak van rovers aansloot. Een man zonder enig mededogen. Bezeten van een tomeloze hebzucht en gier naar geld. Hugo, de bokkenrijder.

dit huis, dit vervloekte huis. Het is een hel gelijk. Die één vervloekte avond in de Belgische Kempen. De zon stond laag en we zochten bedden voor de nacht, maar van dorpen was geen spoor. Maar ineens, in de verte, een groot gebouw. De abdij van Postel, wisten wij. We brachten de paarden in galop en toen de zon was weggezakt, kwamen we aan bij de kapel. Er was licht achter de ramen en het was er doodstil. Geen monnikenzang of vroom geprevel. Achter de kapeldeur gouden kelken en zilveren kandelaars voor het oprapen. Met deze gedachte ramden we de deur. Geen mens. Op het altaar glinsterde de buit. De kaarsen waren ontstoken. Vreemd. Mijn mannen kraakten het offerblok en ikzelf leegde het altaar. En toen, plotseling, op mijn schouder een slanke hand. Ik keek om en achter mij stond een jonge vrouw, haar ogen vol vuur. Allen zagen haar en het gerinkel verstomde. Ze leek te zweven in haar lange witte kleed. Even voelde ik iets van angst. En ze sprak tot mij. Gij, Hugo van den Loonse Duinen, gij ontheiligt hier dit huis. Zo kom tot inkeer en roep niet de toren des Heren over u af. Maar ik overwon mijn angst, hoonde haar weg met schampere lach en stootte haar ruw terug. Ik riep de mannen op te gaan en zag dat zij zich oploste in het niets. Een dag later bereikte ik mijn huis. Ik schrok. Boven op de gevel stond zij, de dame uit de kapel. Haar armen wuifden als wiegden ze op de wind. Ik hoorde haar stem als zweefde die in mijn hoofd. Nergens in uw eigen huis, nog waar ook ter wereld, zult gij rust of vrede vinden. Nu gij Gods huis geschonden hebt. Eerst dan, wanneer een edel mens met het reine geweten van een pasgeboren kind uw woonstede zal betreden, dan zult gij vrede vinden in uw huis en in uw hart. Die bam, mijn gruwelijk lot, is tot op heden niet gebroken. Treed binnen met een reine ziel, opdat de doem valt van dit huis en mijn ziel de rust verkrijgt waar ik zo hevig naar verlang.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een heisje van snoep.

0: Die landing verliep niet vlekkeloos. Hopelijk vindt men de zwarte doos. Zwarte doos.
1: Ondanks zijn noodlanding had Fakir gelukkig snel een oplossing gevonden. Met de hulp van alle sprookjesbosbewoners bouwde hij een toverpoort. Het was al diep in de nacht toen Ezel en houthakker Willem bij de toverpoort aankwamen. Moesten ze daar nu wel of niet onderdoor? Willem dacht van niet en wilde doorlopen. Maar Ezel dacht van wel. Gelukkig luisterde Willem naar Ezel en samen liepen ze door de toverpoort. Met een flits en een harde knal werd de betovering verbroken. En daarmee, lieve kinderen, was ik gered. Gelukkig werd ik niet omgehakt en kon ik sprookjesverhalen blijven vertellen. Om wolf en heks een lesje te leren, hakte Willem de grote boom naast het snoephuisje om en die viel bovenop ze.